0: nu kunt mij bij mijn Engels onderricht. Goddem! Ja, dat zegt de Briet. En dat heet op Deutsch.
1: Na?
0: Dat is een schön Schiet. Ja, en dat met dem schön Schiet, ne? Dat kriegt nu ook de Buur Paul zu spüren. En waarom?